0: Tot op heden van de radiostations op FM. Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: Dit is Kennen We Radio 1. Hey!
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens.

0: Oké, luisteraars, en na dit lekkere muziekje bent u weer live verbonden hier met Studio 1 in de uitzendbunker in Holland. Zeg Ruud, Marianne Holleman wil plantjes kweken hier in de, naast Studio 2 in dat...
1: Worteltjes?
0: In dat hokje. Nee, champignons.
1: Oh?
0: Ja, het is geen geintje. Ze zegt, het is hier zo vochtig, ik ga champignons kweken. Dan heeft ze kweekbakjes gekocht bij tuincentrum. En dan moet ik in donkere, vochtige ruimte, daar groeien champignons en witlof. En die wil ze allebei proberen te kweken. Alleen als het dan met vakantie is, dan moeten wij het water geven, zegt ze.
1: Dan moet, ja, maar dan moet, dus. Dan moet je toch een vorm van schimmel hebben of zo?
0: Ja, dat moet je wel hebben, ja.
1: Weet je wie trouwens de vieste man op deze hele wereld is?
0: Ja, Sinterklaas.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Waarom?
0: Ja, die heeft schimmel tussen zijn benen. Ja, dat is een hele oude mop, zeg.

kan het misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

Oh yeah, good vibrations. Daar zorgen wij wel voor. Tijdens deze heerlijke uitzending. Ja, wat genieten wij. Good vibrations, die zitten in je hoofd, wist je dat? Het is gewoon wat je erbij denkt. Ja, zo zit het leven in elkaar. Ook al heb je nog zo'n ellendig leven. Als jij af en toe kan genieten van de kleine dingen. En natuurlijk de grote dingen. En dat zijn wij. Oké, zet hem lekker hard en geniet ervan.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the party zone.
1: Kennemer Radio 1.
2: Vanavond, Groove met Oscar de Brouwer op KR1.
0: Tonight we're gonna move to the groove.

0: moeten trouwens ook Russisch spreken, hè? Weet je dat?
1: Moeten we Russisch spreken? Waarom moeten we Russisch spreken?
0: We hebben allemaal nieuwe Russische luisteraars uit de Oekraïne. Want we moesten nog een stemding invullen, weet je wel, voor Oekraïne. Zo'n stembiljet.
1: Ja, dat komt nog.
0: Ja, komt het nog?
1: Ja, ja, ergens in het voorjaar.
0: Oh,
1: of
0: ja.
1: Of ze erbij mogen bij de Europese Unie voorbereiding, ja.
0: Nee, maar je kon dus ook alvast zeggen of je het ermee eens was, ja of nee, en een handtekening plaatsen. En,
1: ja, oh, dat weet ik niet. Ben jij het ermee eens?
0: Nou, ik vind dat ze er niet bij moeten komen.
1: Nee?
0: Nee, sterker nog, ik vind dat Nederland eruit moet.
1: Ja, jongen. Ja, nee hoor, ik heb zoiets van, anders wordt het toch weer oorlog. Laat ze maar lekker allemaal samenwerken in plaats van oorlog voeren. Het is al 500 jaar, 2000 jaar oorlog in Europa geweest.
0: Ja, ik ben er ook mee opgegroeid.
1: De Romeinen, de Duitsers, de Fransen, Napoleon. Dus laten we nou maar samenwerken.
0: Waar had de oorlog geen huis?
1: Ik vind die euro ook makkelijk. Want als je op vakantie bent, heb je euro's. Makkelijk.
0: Een pleuro.
1: Ja, nou, ik vind het wel makkelijk.
0: Nou, voor mij, ik heb liever de peseta.

0: KR1 is back.
1: Je weet toch wel wat het is, een push-up, hè?
2: Daar kan ik me wel een voorstelling van maken, hoor.
1: Ja, ja. Onderin de bustes houden zit er zo'n ijzeren bodem. Dat ze de bustes van de mevrouw zo omhoog gaan, hè.
2: Ja.
1: Dat je er zo eigenlijk, als je ervoor staat, dat je zo er van onderaf zo tegenaan kijkt, hè. Als een balkonnetje.
2: Als een balkon.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Er eerst een virus in Nederland. En als je eenmaal besmet bent geraakt door het virus, kom je er nooit meer vanaf. Het virus heet...
1: KR1.
0: De enige echte...
1: KR1.
0: Gast. Hits. De enige echte...
1: KR1.
2: Wereldbunker Radio.

0: Ga jij maar eens even maanden patat eten? Nou.
1: En had hij internet?
0: Nou, internet, ja.
1: Ja, dan kan hij KR1 luisteren. Dan wordt zijn misère toch een beetje verholpen, hè?
0: Nee, ja, hij had wel zonnepanelen en ja, zo en apparatuur. Ja. Ja. Misschien hebben ze hem doorgelinkt, dat zou kunnen.
1: Er zijn nu al plannen dus om de naam te veranderen van KR1 World Radio. Oh, omdat wij straks ook buiten deze planeet luisteraars krijgen met alle kolonies.
0: Oh.
1: Dus onze kleinkinderen die moeten dus een andere naam verzinnen. KR1 Universal Radio of zo. Ja.

0: Plantjes kweken.
1: Dat kan. Ik heb laatst ook The Martian gezien, die film, weet je wel. En die man die blijft alleen achter op Mars en dan gaat hij ook plantjes kweken.
0: Ik heb trouwens vergeten de plaat af te kondigen. Maar ja, maakt niet uit. Wat zei je? Heb jij The Martian gezien? Ja, die gaat plantjes kweken op Mars.
1: Ja.
0: En waarom doet hij dat dan? Waarom niet gewoon op aarde?
1: Ze hebben hem achtergelaten daar.
0: Oh ja, dat zou ik dan ook maar doen. Anders heb je niks te eten.
1: Hij had wel aardappels bij, maar ja, dus ja. Ging hij die zaadjes en toen, ja, zo gaat dat toch?
0: Zo gaat dat.
1: Dus hij moest 7 maanden alleen op Mars achterblijven. En heb je alleen maar 7 maanden aardappels gegeten. Wat zal die man winderig geweest zijn?

Je hoeft niet meer te zoeken. Je laat ons gewoon aanstaan. Dit is Kennemer Radio 1. Een speciaal radiostation. Voor jou.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Stop eens door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet dan?

maakt niet uit waar je luistert. Als je maar luistert, dit is jouw Kennemer Radio 1. En ga vooral door met luisteren op je telefoon, op je laptop, op je werk, thuis, op de wereld waar je ook bent. We krijgen reacties van over de halve wereld. Ja, je gelooft toch niet. De kracht van het internet. Heerlijk. Jouw meest bijzondere radiostation. Bedankt voor alle complimenten trouwens. Via onze e-mail en Facebook. Ga zo door, zou ik zeggen.

0: Het was een toestand gisteren. Gisteren in Heemskerk zaten wij. Een klein, een beetje slaapstadje in de buurt van in Kennemerland. En daar was de roadshow.
1: Ja, een dorpje aan de Kennemerlandse duinen. Ja. Aan de zijkant was dat, ja.
0: Allemaal van die hoogoven types en zo. Maar wel enthousiaste mensen, evengoed. En ze kenden Kennemer Radio 1 heel goed. Want wij stonden dus met de vlaggen en de posters en de spandoeken stonden we op een markt. En was gezellig.

daar zijn we weer. De microfoon is weer open. En we hebben er zin in. Komende uren hoor je ons duo presenteren. En dat is Ruud en Bart. En we hebben hier al de verzoekplaten voor jou.

0: Zo, Gerard, die stuurt ineens een chatbericht en die vraagt dit plaatje aan voor Georgia. Georgia, hoe spreek je dat uit, zeg? Heb jij wat leuks voor Georgia?
1: Ja, deze, daar komt hij aan.

0: R1 is wereldradio en daarom is het altijd wel ergens op de wereld, avond of nacht, en kunnen wij mensen wel trusten wensen. Vandaar het volgende.
1: En u mag knus naar jullie warme nestjes, hè? Denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.

0: Wat klinkt het beste uit de speakers van je eigen radio?
1: Kermradio 1.
0: Precies, je eigen radiostation.
2: Gadverdiggies! Dat is pas lekker!

0: Zo, dat was een lekker plaatje. En wat zeggen wij daarvan? We zeggen dan hiha! We zitten hier nog steeds in de studio met Kennen We Radio 1. Links van mij zit Ruud van Heemskerk, rechts zit Ruud Kastrikum. En Joe Neefjes, die loopt buiten.
1: Oh.
0: Ja, leuk uitzicht weer.

0: grootste hits hoor je hier op Kennemer Radio 1.
1: De grootste tits. Zie je hier.
0: Zie je hier.
1: Bij het promotieteam.

0: Ik zit even stil.
1: Je zet dan de slot erop, hoor. Want,
0: Maar jij zei wat over Van Veen, Herman van Veen. Vandaag ben ik zo vrolijk. Ja, ga verder.
1: Ja, hij heeft ook een dochter.
0: Oh, Babette.
1: Oh, die ken je?
0: Ja.
1: Hoe ken je die?
0: Nou, die woont in de buurt van de Hollandse bunker.
1: Zullen we dan gaan bellen?
0: Ja, we gaan er bellen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dan gaan we vragen of we haar vader kunnen interviewen.
0: Ja, nou, dat gaan we doen. Gaan we Herman interviewen. Dat is een leuk idee.
1: En dan mag je het liedje gaan zingen van... Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk.
0: Zo vrolijk. En dan moeten we... Want je hoort het meteen. Dit is Kermen Radio 1.
1: Ja, en Babette, zijn dochter, die is weer vrij gezellig, toch?
0: Die is vrij gezellig, ja.
1: Ook nog.
0: Dat weet ik, omdat ze hier vaak wandelt met de hond.
1: Oh, daarom zingt hij dat liedje Vandaag ben ik zo vrolijk.
0: Ja. Nou, precies. En dan komt ze langs. En dan hebben we heel wat gezellige avondjes doorgebracht hier in de uitzendbunker.
1: Misschien kunnen wij ook wel iets gezelligs met haar doen.
0: Ja. Ja. Nou, Babette.
1: Ja.
0: Een plaatje voor de draaien om te beginnen.

0: Nee.
1: Krijg ik hier ook niet.
0: Ik drink geen koffie. Het ziet er ook niet uit als koffie. Er zit wat groenige schimmel overheen, geloof ik.
1: Tja, maar ja, dat krijg je... Nou ja, laat maar zitten.
0: Nou, ik verdenk mensen er wel eens van hier. Dat ze hier ook andere dingen door de koffie gooien. Ik denk als de narcotica-dienst hier komt... dat ze dan denken dat al die schimmels... dat allemaal vreemde paddo's zijn of zo. Ik weet het niet, hoor.
2: De ideeën voor de meeste platen die wij draaien... komen... van jou. Jij mail

0: Nee.
1: Krijg ik hier ook niet.
0: Ik drink geen koffie. Het ziet er ook niet uit als koffie. Er zit wat groenige schimmel overheen, geloof ik.
1: Tja, maar ja, dat krijg je... Nou ja, laat maar zitten.
0: Nou, ik verdenk mensen er wel eens van hier. Dat ze hier ook andere dingen door de koffie gooien. Ik denk als de narcotica-dienst hier komt... dat ze dan denken dat al die schimmels... dat allemaal vreemde paddo's zijn of zo. Ik weet het niet, hoor.
2: De ideeën voor de meeste platen die wij draaien... komen... van jou. Jij mailt naar info@kemmerradio1.nl en wij draaien jouw ideeën voor muziek. KR1. Van jou. Voor jou. Door jou. KR1. The best station.

0: wel delen.
1: Nee hoor, hij is zo glad als een als de billen van Angelique. Oh, ik krijg allemaal balpennen aan mijn hoofd.
2: Ja.
1: Sorry Angelique. Ja. Heb jij geen gladde billen dan? Is het een compliment toch?
2: Jawel, of zit er haar op?

Change your mind.

0: Hey Bart, de verlichting, het gaat weer schokkerig hier.
1: Ja, wat, wacht even. Ik moet even wat diesel in de generator gooien. Denk ik hoor, dat was het de vorige keer. En toen belde ik de techneut, die zei, gooi diesel in de generator. Draai jij wat muziek nu?
0: Ja, is goed, dan draai ik wel even een plaatje.
2: Komt er.

0: Is dit nummer voor boven de 18 of?
1: Dit is een nummer van boven de 21 jaar en voor de rest prima.
0: We gaan het horen.

Luistert, dit is nog steeds jouw favoriete station. En dat laat je ons ook weten. Ja, we zijn echt ontzettend in ons sas met jou. Ja, nee, echt waar. Daarom gaan we lekker door. Dit is een leuk muziekje, hoor eens.

0: KNM Radio 1 met het nieuws. Luisteraars, een bijzondere goede dag.
1: Wat is nou het nieuws, boy?
0: Was er niet?
1: Oh, er is vandaag geen nieuws.

0: Oh, de muziek is alweer afgelopen. En ik ben even aan het hijgen. Joh, wat zie ik nou? Hey Ruud, je moet je wel een beetje aanpassen.
1: Aanpassen?
0: Ja, je moet je een beetje aanpassen.
1: Hoe?
0: Nou, gewoon aan iedereen hier. Je kan niet zomaar met je schoenen uit, met die witte sportsokken hier gewoon daar. Dat is aanstootgevend. Mensen klagen erover.

Hallo, goedemorgen, heer Pitcha Ria Sharma, Ali Ben Handvat. Begin de dag met Sharma. Jij begint dag met shish kebab. Als jij begint Sharma of shish kebab, ik denk jij scheidt de hele dag. Ja, zeker als jij scheidt de hele dag. En knoflook, begin dag met Ali Sharma. Jij begint dag met Ali shish kebab. Als je heel dag shawarma hebt en shish kebab, ja, schijt heel dag als...

0: Pedro. Pedro vraagt een plaat daarvoor. Manouk uit IJmuiden. Die werkt bij de visafslag.
1: Oh ja?
0: Ja. Hij zegt, mijn vriendin is een viswijf. Zal ik even wat echo bij dat lachen mixen? Gaat het lachen?

0: Dat is wel leuk. Gaan we z'n tweeën, dan gaan we zo met zo'n... Je kan ook een theedoek om je hoofd binden, weet je wel. Dan,
1: ja.
0: Ja, grappig.
1: Ja, een theedoek. Maar eerst weer wat muziek.
2: Op KRY.

Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ja. De mensen hier die de muziek uitzoeken, die doen allemaal rare dingen. Die zetten pruiken op en die dansen in de rond hier. Goed, nou, daar blijf ik vrolijk bij. En dan blijf jij ook weer vrolijk. Als ik vrolijk ben en als wij vrolijk zijn, dan ben jij ook vrolijk.

0: Het is een lekker plaatje en Boy heeft de volgende op KR1 Wereldradio. Zeg maar ja.
1: Ja.
2: Nou.
1: Enthousiast.

0: Karin Wereldradio, daar ben jij altijd op afgestemd. En onze Amsterdamse Thea hier, die gaat weer even wat zeggen.
1: Ach man, krijg de kleren. Ik ga kennen mijn radio. Een zoutje leren.

0: Iedereen heeft zo zijn eigen beestje om mee te slapen.
1: Oh, wat beestje dat jij om mee te gaan slapen misschien?
2: Oh, wel, ja, een tijger, hè, Xavier?
1: Hey, de nabaak tijger en jij. Een pinkwinnetje bij een brilletje op.

Fijn dat je nog steeds luistert en ga er vooral mee door bij het vrolijkste radiostation van het universum. En daarbuiten. Ja, zo is het. Ik druk op dit knopje en dan ga jij weer genieten.

0: Het leuke is dat de helft van de minder dan de helft dan van de aanvragen komt uit het buitenland. We hebben erg veel buitenlandse luisteraars. We zijn ook World Radio natuurlijk.
1: Zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, maar niet nu, want wij zijn niet aangevraagd.

0: Naast me zit Ruud van Heemskerk, de populairste DJ van KR1 op het moment. Want jij hebt een fanclub, hè?
1: Ja, als ik het zo bekijk op de website, hebben er zich al een heleboel aangesloten. Ja. Ik ga binnenkort een dag prikken, zodat ze allemaal bij elkaar kunnen komen.
0: Hier dan ook een...
1: Daar gaan we even een gezellige dag van maken.
0: Ja, dat weten wij van jou. Hij heeft croupies, heeft hij. Zoals hier een mail van Tahira voor Ruud van Heemskerk. En die schrijft een rijmpje voor Ruud van Heemskerk. Beste Ruud, ik zag jou... foto op de site. En weet je wat? Het heeft mij ontzettend verblijd. Dat komt zeker uit West-Friesland.
1: Nou, my.
0: KR1 staat hier dag en nacht aan. Of ik nou op de fiets zit, of ik eet een banaan. Maar ik wil dus eens een keertje langskomen als je het goed vindt, Ruud. En dan hoop ik dat je er bent. En dan wil ik op die uitgeprinte foto van de site van jou een handtekening, beste vent. Nou, doeg. Groeten van Tahira uit Wieringerwaard. En het maakt niet uit wanneer ik kom, in december of in maart.
1: Oké.
0: Nou, dat vond ik nou wel leuk, zo'n gedichtje van een luisteraar. Jij niet?
1: Nou, zeker. Ik kan het niet, hoor, zo'n gedicht maken.
0: Dus wat ga je doen met Tahira? Je moet er iets wel even de groeten doen en een plaat draaien of
1: nou,
0: zo.
1: Nou, goed. Voor Tahira, het komt helemaal goed. Je krijgt van mij die handtekening op de foto. En we draaien van jouw favoriete plaat natuurlijk. Hij komt er zo dadelijk aan. En ik zie je dan binnenkort. Ja, komt goed.

Er eerst een virus in Nederland. En als je eenmaal besmet bent geraakt door dat virus, kom je er nooit meer vanaf. Het virus heet... GHB. Dit is vanaf de Hondrug in Drenthe. De enige echte GHB. Gas, hits en bier. De enige echte GHB.

been won by Gnome Zed in the minute.

0: Ik vond dit weer een beetje een eigenaardig plaatje. Die had jij zeker uitgezocht.
1: Ja, ik vond het een leuk hoesje. Er stond een mooie dame op. Helemaal met ontbloot bovenlichaam.
0: Ja, precies. Nou, en dat was een paar plaatjes terug. En toen draaiden wij dat plaatje. Maakt niet uit. Gooi even mijn jas. Het is koud hier. Ik ga die kachel oppoken. Draai jij maar even een half uurtje muziek dan.
1: Ja.

0: Benny Boskamp, Ruud.
1: Oké, okay, ja, deze plaat hebben we al.
0: Kijk, hier is de e-mail. Ik heb hem op het scherm.
1: Oh ja.
0: Benny Boskamp.
1: Nou, Benny, inderdaad. Nou, deze plaat die draaien we ook regelmatig.

Bacana, né?

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: KR1 Wereldradio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens eens.
0: Het nieuwe geluid van je radio.

Wij draaien maar platen voor u en we gaan lekker door, terwijl we hier aan het praten zijn over hele andere zaken. Mijn plan was dus om de fietsen uit de stalling, om dan in het midden zo'n dartbord te maken. En als iemand dan misgaat, dan is die band lek.

0: Een e-mail van jouw buurvrouw.
1: Oh.
0: Ja, van jouw buurvrouw. En die zegt, hi.
2: Dat zegt ze elke dag.
0: Zeg, we hebben een e-mailtje van de buurvrouw hier van de surfclub. Om de hoek, op het strand. Daar is, dat is eigenlijk onze buurvrouw. En die hebben het aan aanstaan. Ze komen ook wel eens langs hier. Ja, met wat gezelligheid. En vooral in de zomer. En ook wel eens winters hebben ze ook bijeenkomsten. En die vragen dus een plaatje aan. Gaan we daar wat voor draaien voor de buurvrouw?
2: Is goed, maar moet ze wel een cake brengen.
0: Kees, oh, oké. Okay.
2: Ik weet het.
0: Ede Janne heet ze.
2: Ja.
0: En je kent haar. Maar een cake, oké. Okay,
2: We krijgen hier niet zoveel, dus het mag ook wel eens een keer aan ons gedacht worden.
0: Oké, okay, Eliane, je hebt een e-mail gestuurd, je wil een plaatje horen, gaan we doen. Maar we willen dus, Ruud wil een cake. En dat je die even maakt en dan binnen een uurtje of zo, is dat wel klaar, even langs brengt. Dat willen wij.
2: Een warme cake. Mm.
0: Ja, goed zo. En dan gaan we dan live in de lucht daarmee. En dan wordt het een space cake.
2: Een paddo cake. Kunnen we de paddo's in stoppen.
3: Music on KR1.

0: Amerika, woont in Heemskerk. Waar is dat, Heemskerk?
1: Heemskerk?
0: Ligt dat niet bij Den Haag?
1: Nou, nee, het ligt in de duinen.
0: Oh, Heemskerk.
1: Kennemerland, duinen.
0: Dat ken ik niet. Nooit van gehoord, maar goed, daar woont Erika. En Erika, die schrijft... Hi, beste mensen van KR1... Verzoekplaatje met 3 uitroeptekens. Nou, wat leuk zeg, 3 uitroeptekens. Wil je deze voor me draaien? Want het heeft een speciale betekenis voor ons. Meer staat er niet. Geen eens groetjes. We krijgen geen eens groetjes.
1: Nou ja.
0: Goed. Nou ja, maar goed. Toch leuk dat je mailde naar kr1.nl. Deze plaat voor jou.

blijven maar komen. Wat zeg je, Joy? Nee, niet de luisteraars. De muziek, de plaatjes. De plaatjes blijven maar komen hier. Jawel, Nico, dat ben ik dus. Weet er wel raad mee. Ik laat ze jou gewoon allemaal horen. Alle leuke plaatjes die ik heb meegenomen, laat ik gewoon aan jou horen. Zo is dat. Hier, we hebben hier een drukte, want het is hier een soort van vergadering. Angelique, Bloem, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar, ze zijn allemaal aanwezig. Je kan ze ook op de website zien, www.kennemeradio1.nl. Daar vind je alle discjockeys en van een aantal ook hun verhalen. Ik sta er geloof ik ook bij. Ik praat even niet langer. Ik ga weer gauw even wat heerlijks draaien voor je. Oh, dit is fijn. Weet je, ik was eergisteren, we hadden een roadshow. En dat was een fijne toestand. Moet ik nog even vermelden voordat ik de volgende plaat ga draaien. Ja, dat was fijn, joh. Dat was een prachtige show. Dat was met een lichtshow en een feest en dansen. Er werd achter elkaar gedanst. De beste DJ's van KR1 waren aanwezig. En ook jij kan de KR1 roadshow huren. Jawel, helemaal niet zo heel duur en je hebt het beste feest wat je maar kan wensen. Genoeg gepraat. Hiha! Music now. Music, music, music. On KR1, jouw radiostation. Hou je mond tegen, man. Muziek.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, dus heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee, je moet je even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik.

En hem noem ik Bas. Die dotte van modder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Wat die lieve Charlotte en moddige was. Met een dotter van moeder wonen in mijn jas.
1: Ja, klinkt erg heel veel. Ja.

0: Ik had ook vorige week nog iemand die vroeg of we nog grammofoonplaatjes wilden hebben, want die had de hele zolder vol staan ermee.
1: Oh, nou, wat zei je? Kom ze maar brengen, ik heb geen zin om ze te halen.
0: Dan moeten we ze wel allemaal digitaliseren en dan zitten we, hebben we ook weer allemaal dubbele.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk Boy, die draait ze gewoon rechtstreeks op de draaitafels.
0: Ja, dat is ook zo. Nico Stegeman die verzamelt ze ook wel voor in zijn oude jukebox die hij thuis heeft staan.
1: Ja, en, ik zei al dat hij dat ding moest doneren voor op een mooie zomerdag dat wij hier de jukebox aan kunnen zitten.

0: Voor, waar heb ik een groelingdast? Ik gooi eerst in wat ring.
1: Vanuit een alcoholvrije uitzendbunker in Holland. Dit is KR1 Wereldradio.

0: It's hot in here. Are you hot?
1: Je buis van mijn staartjes zijn helemaal nat hier.
2: Hey, got a better order for the singers here. Thank you.

0: Je hebt tegenwoordig ook wifi in de trein.
1: Ja.
0: En daar zijn ook luisteraars die willen nog wel eens een mailtje sturen van draai even een plaatje. Want de weg, ze moeten ze van Amersfoort naar Groningen. Ja, dat is toch wel een lange tijd. En als je dan toch naar je favoriete radiostation wil luisteren, kan dat allemaal natuurlijk. Dat is wel mooi, hè, zo op deze manier. Ja, dat was niet in onze tijd. Hè. Zo,
1: Nee. In de jaren 2000 was dat nog niet. Ja, wat is al onze tijd, man?
0: Ja.
1: Wij leven nog. We leven nog. Onze tijd. Zijn we dood?
0: Nou ja, we maken wel... noem je dat? Ja.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Ja, wat hebben we... Volgens mij zitten we hier paddenstoelen in te snuiven, joh. Al die schimmel. We gaan helemaal raar doen. Nou, we draaien deze plaat. Oh.

0: trouwens op dat de hele bunker hier ondergestoven is met zand door al die kieren en gaten.
1: Ja, als er nog mensen zijn met een aannemingsbedrijf en een bak cement, laat hem even met een grote betonwagen hier de duinen inrijden. Dat is natuurlijk ook wel apart, dwars door het prikkeldraad heen en zo. Om maar even die bunker.

0: bunker te repareren, want het is niks.
1: Nou, dan gaan we een paar cupjes in, hoor.
0: Een paar cupjes?
1: Een paar cupjes.
0: Oh, cupjes, ja.
1: Van
0: ja.
1: Cupido.
0: Ja, Ruud denkt alleen maar in cupjes, hè. Koffiecupjes en andere cupjes. Cup DD en zo.
2: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: lekker blijven luisteren op je gsm of je laptopje. Waar je ook bent op de wereld. In Australië of in Spanje. Ja, we hebben echt tienduizenden luisteraars over de hele wereld. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik heb hier iemand naast me van het algemeen bestuur. En die moet wel eens vervelende beslissingen nemen. Met mensen wegsturen en zo, toch?
1: Ja, ik heb er wel een paar met een traantje zien weglopen, hoor. Want het was best wel heel verdrietig.
2: Ach.
1: Maar ja, dat was ook zo. Er werden gewoon helemaal de wolken in geprezen. Ja, en als je dan moet zeggen, ik kan niet meer meedoen.
2: Dat is tragisch.
1: Dat is tragisch.
0: Maar veel minder tragisch is dit heerlijke plaatje voor jou. Heel lekker muziekje op KR1. Zet hem lekker hard en geniet van je leven als het even kan.

0: she planted it was just a twig.
1: Wij doen het voor jou hier. En daarom hebben wij die 1000 knopjes voor ons neus. En gelukkig ook ontzettend veel luisteraars op het moment. Ja, wij weten niet wat ons overkomt. Ik druk even op dit knopje en dan ga jij plezier beleven.

0: En hij zegt, ik stem altijd op jullie af. En ik probeer altijd in het prentlokaal, die ook de radio altijd op jullie af te stemmen. Maar sommige jongens draaien dan weer weg. Maar later zet ik hem dan weer terug.
1: Ja, dat is de spirit. Gewoon terugzetten en lekker dwars zijn.
0: Ja.
1: Dat is heel warm mentaliteit, hè?
0: Ja. Als we geen t-shirts hadden, hadden we hier nu even toegestuurd. Maar we zijn er door.
1: En als je 80 euro had gestuurd?
0: Nou, dan krijg je er even, dan krijg je er even goud.
1: Ja, we hebben ze ook een goudkleurig. Nee, een dubbelkoopje zijn die biertjes of zo. Hè?
0: Ja, zoiets.
1: Leuk. Nou, draai jij het plaatje voor? Ja, ik heb wat uitgezocht voor...

0: Afzender aan. Hallo.
1: Yo. Yo.
0: Computerzender. John Schotelrichter.
1: Doe het.
2: Oké.
3: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.

op alle mogelijke manieren naar uw pc, smartphone of broodrooster gestraald. Dit is het legendarische Kennemer Radio 1. Returning to your radio sets. KR1 Kennemer Radio 1 is back.

0: Zo, nou nee, nog een cola. Ja, dat mag niet van de directie, cola drinken voor de presentatie. Dat is verboden.
1: KR1, andere radio.

0: We hebben weer een mail van Benny Boskamp, joh. Die stuurt 3 keer per dag een e-mail, Benny Boskamp. En nu weer een mail. En vraagt weer een plaat aan, dit keer voor Ruud van Heemskerk. Omdat hij de laatste keer zo maf deed tijdens de show.
1: Hij is wel gek van rockmuziek, hè?
0: Ja, maar dat doen wij niet. Nou, straks misschien.
1: Ja, dat doen we. Ja, oké. Okay.

We make you happy. Wij maken jou vrolijk. This is your station. Great you're listening. And please continue listening. Ja, dat was een stukje Engels. En in het Nederlands is het gewoon lekker luisteren. Yeah!

0: Ja, wat een toestand hier. We lopen hier even rond met een draadloze microfoon hier. En jij weet niet wat voor muziek er komt, hè? Dat weet die DJ binnen.
1: Ja, er staat een enorme grote bak hier. En, het is allemaal vaniel, hè, tegenwoordig. Dus die cd's, ik zie hem niet meer met die kleine koffertjes lopen.
0: Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Maar we gaan het weer invoeren. Ja, kleine koffertjes. Goed zo. Dit komt uit dat kleine koffertje, luisteraars. En geen idee wat er komt. We horen het wel, dus zet het maar op.

0: KR1 Wereldradio. Ik schakel even de microfoon in de andere ruimte. Daar is de programmaleider aan het woord.
1: Prutjes, pottenstampers, leren tegen dan balschatten, ja!
0: Oké.

0: Ja, ik vind het geen goed idee om hier boven op die bunker te presenteren. Jij?
1: Ik vind het wel gezellig, alleen een beetje winderig.
0: Man, wij hebben wat voor u over. We zitten meestal in de bunker dus radio te maken. En daar is nu ook de DJ bezig. Maar die heeft even de draadloze microfoon opengezet. En we staan nu dus op de bunker. Geweldig. Heb je wel, ja, we gaan er even leuke muziek luisteren, toch?
1: Ja, oké, zet hem maar op.

0: Bloem de Weer, die heeft hier nog het stof afgenomen.
1: En, noem jij dat zo tegenwoordig?
0: Nou ja, ik bedoel bij die ventilator. En dan zit alles hier weer onder de stof. Dus ja, dat schiet niet op. Je zet toch een ventilator uit en dan ga je stoffen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is die zenderkoeling. Dus als je die uitzet, dan vliegt dat in de fik of zo. En, ja, en daar staat ook natuurlijk dat bureau voor van die redactie. En als ze dan gaat stoffen, dan komt het op het mengtafelpaneel. Ja, wat kunnen we daar nou over verzinnen?
0: Ja, een stofvrije ruimte. Ja, dan moeten we uit de bunker weg.
1: We kunnen natuurlijk in een operatiekamer gaan presenteren.
0: Dat kan ook. Dat lijkt me ook wel leuk trouwens.
1: Nou, het hangt er vanaf. Het is een, staat een, niet gezellig natuurlijk.
0: Sommige mensen treden uit, weet je wel. Die treden dan uit, liggen ze onder verdoving en dan gaan ze eruit.
1: Dan gaan ze hun lichaam uit, ja. En dan zweven ze het halve ziekenhuis rond en dan zien ze allemaal dingen.
0: Maar dan heb je best kans dat ze op een radiogolf terechtkomen. En dan horen ze ons toch weer.
1: Ja, oh ja. Hallo. Ja.
0: Ik ben jouw geest.
1: Het is best leuk om, die, om op die frequenties te gaan uitzenden. We hebben hele slimme techneuten. Dat ze ook op die zweverige zielenfrequenties gaan zitten. Ja, dat is interessant. En dan gaan we even de boel shaken. Nou, reken maar dat ze genieten daar in die tweede dimensie, hè, van KR1.

Nummer Radio 1, oftewel KR1, doet zijn verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt, lekker die.

0: Nou, we hebben hier Marian. En Marian die schrijft van... Hi, zag ik jullie laatst niet lopen?
1: Ja, dat kan op de markt.
0: Zag ik jullie laatst... Moet ik nou? Nou word ik nieuwsgierig. Ik ga hem toch voorlezen. Hi, zag ik jullie laatst niet lopen bij die roadshow van KR1?
1: Dat kan.
0: Ja, weet ik veel, Marian. Is dat nou een vraag? We zijn hier met tientallen mensen. Ik heb geen idee of jij ons ziet lopen. Waarschijnlijk was het Ruud Kastrikum die wordt... een van de andere discjockeys, dames en heren. We hebben ook een Marianne bij het promotieteam trouwens.
1: Ja, Hollenberg.
0: Ja. Gaan we het niet over hebben. Dit is dus... draai even wat. Doeg. Nou, hier komt hij, Marianne. Daar.

0: We hebben weer een bezoekplaats van Benny Voskamp.
1: Oké, nou Benny die is ook natuurlijk een trouwe luisteraar van KR1. Want één keer per maand heb ik wel een mailtje van hem. Hij schrijft wel regelmatig.
0: Ja, Benny Voskamp. En hij is vooral gek van Bloem. Want die krijgt ook vaak live chatberichten of via de site.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je die foto's ziet op de site, dan is dat best wel aantrekkelijk natuurlijk om naast te schrijven.
0: Ja.
1: Ik zou het ook gedaan hebben.
0: Had ze zich wel behoorlijk opgetut. Maar in het echt is ze nog knapper. Onze
1: Bloem.
0: Bloem, de weren, de DJ van KR1.

0: This is KR1 from the bunker in the Netherlands. And next to me is the one of the DJs. Hi there.
1: Hi there.
0: You are live in the transmission and you like to say something nice to the DJs, to the people all over the planet.
1: Hello everybody. This is Ruud from Heemskerk.
0: Okay, Ruud. Dit is Ruud, luisteraars. Ja, Zwarte Piet is het, Ruud. Zo zwart als Ruud is hij. Ja.
1: What is Ruud? What is Ruud? Hey, dude.
0: Ja, wij doen dus niet aan discriminatie, luisteraars. Maar ik vind eigenlijk wel dat het niet kan. Er zit hier een hele zwarte man naast me. Kan toch niet? Ja. Nee, dat is geen discriminatie. Ik word nou... Oh, ze beginnen te kogelen hier. Ja, sorry. Ja, we hebben hier een promotieteam. Die ziet in alle kleurtjes. Nee, het gaat om deze zwarte man naast me. Die heeft de kachel schoon gemaakt.
1: Wat nou man?
0: Nee, niet meteen anders praten. Het is gewoon, hier iemand heeft kachel schoongemaakt. En nou is hij helemaal zwart. Dus ga je even oppoetsen, want mijn mengpaneel wordt ook zwart.

0: altijd op een stokje. Lieve luisteraars, we zijn lekker aan het spelen hier met de knopjes. Maar eigenlijk gaat het over koffiemelk. Nu, na dit heerlijke plaatje, gaan we praten over koffiemelk. Er volgt nu een lezing door professor Dr. Anders Ruud van Heemskerk.
1: Ja. Hij moet wel gemolken worden, want er hangt een vette uier onder waar je u tegen zegt.
0: Ja, de koffiemelk was op, toch?
1: Dat komt goed uit.
0: Ja.
1: Maar is het een mannetje of een vrouwtje dan?
0: Ja, daar kom je mezelf achter. Maakt niet uit, er komt altijd wel wat uit. In jouw koffie. Ja, ik drink geen koffie, het maakt mij niet uit.

0: regent ook trouwens verzoekplaten. Er worden veel verzoekplaten tegenwoordig gevraagd. Het was toch een tijdje in de klad in geweest, maar nu zie je toch regelmatig nu op de site dat er mensen plaatjes willen horen.
1: Ja, maar wilt u daarmee stoppen, luisteraars? Want ik zit maar te zoeken en Oscar die klaagde er ook al over. Die moet maar lopen zoeken. En Angelique en Bloem, die zeiden van elke dag zo'n stapel mailtjes. Die worden dan doorgestuurd door Monique. En die stuurt dat dan. Moet je allemaal weer aan voldoen. Dus moeten wij daarmee stoppen?
0: Nou, ik doe het altijd nog wel met plezier.
1: Oh.
0: Ja, dan stuurt u maar hoor. Zoveel mogelijk. Oh. Al is het om Bart even te plagen.
1: Ja.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, ja, nou, goed. We zingen wel mee met deze plaat, maar dan wel met de microfoon dicht, luisteraars. Dus maakt u niet bezorgd.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Wij werden gehoord op de middengolf laatst. Dat is leuk, hè?
1: Op de middengolf? Ja. Nou, dat is alweer lang geleden, ja.
0: Ja, het is zeker weer een aantal dagen terug. Maar regelmatig zijn er dus uitzendingen op de middengolf van KR1. En voornamelijk in Nederland. En ook wel eens een Amerikaans station wat het dan doorstuurde van een emigrant. Maar dat duurde niet zo lang. Maar dat is leuk. Middengolf in heel Nederland was dat te horen. We kregen veel reacties, ook op mensen die toevallig in de auto zaten. Natuurlijk, het internet komt straks ook in de auto. En er zijn ook plannen voor DAP+.
1: Ja, wat voor plus?
0: Een dikkertje DAP+.
1: Dikkertje DAP.
0: Ja.
1: Digitale DAP.
0: Maar we zoeken nog een trap. En dan moet je 's morgens vroeg om 6:45.
1: Nou, er liggen nog wel een paar ijzeren trappen hier al in de bunker. Dus,
0: Ja, maar het moeilijkste is dat je dan ook de giraf een klontje moet geven.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, we hebben wel giraffen voor.
0: Ja, nou ja, oké. Dan is dat opgelost, luisteraars. Dan hoort u ons binnenkort op de middengolf. Met NE op DAP+. Dikkertje DAP+. is er even een plaatje, toch?
1: Ja, doe maar. Even
0: Doe maar, nee. Zo. Nee, dit is niet doe maar.
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee, dit is iets anders. Maar start hem maar op.
1: Komt-ie.

met de snelheid van het licht naar jouw buis en Eustachius. Dit is, met de beste techniek die wij voor jou konden verzamelen, het station waar jij van droomt. Ja, oh ja, misschien ga je er wel van dromen. Wij zenden allemaal brainwaves uit naar jou. Eens kijken wat er gebeurt vannacht. Oh yeah.

0: Internet Radio.
1: KR1.
0: Internet Radio. 24 uur per dag. 24 uur per dag. 7 dagen per week.
1: KR1.

zijn er hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten. En drabbers te veel. Natuurlijk, er zijn lafaards.

mammals, succubuses and antas.

0: Dan zit daar met een bakkie met, bakkie met vis.
1: Vissoep?
0: Ja, vissticks of zo zit erin, geloof ik. Maar. heb je zeker...
2: Zwaaien wij met onze armen. Goed zo, we willen nu muziek. Hij luistert ook niet. Ik zet hem zelf op.

0: zou het niet weten wat het is. Weet jij wat het is? Dit is jouw radiostation. Kennemer Radio 1. Geniet ervan.
1: Mmm, it's nice.

0: Oké, je luistert nog steeds hier helemaal naar jouw eigen romantische DJ. En ik heb hier weer een via de e-mail. En dat is dat vind je op de website. Dat is info@kennemeradio1.nl. Een paar fijne gedichten binnengekregen van Wendy. En Wendy die zegt altijd: als ik je hoor en als ik KR1 aan heb, dan krijg ik altijd vlinders in mijn buik. Oh ja, Wendy, krijg jij vlinders in je buik? Oké. Als je nou even op de chat zegt wat je daar exact mee bedoelt, Wendy. Vlinders in je buik. Goed zo. Nou, in elk geval, jij hebt het ook over jouw sterrenbeeld. Nou, dat is wat is dat? Eens even kijken. Oké. Sterrenbeeld is vissen. Een heel vrouwelijk sterrenbeeld, Wendy. Vissen. Ja, ze kunnen alle kanten opzwemmen, maar ze hebben heel veel behoefte aan liefde. Dus Wendy, als je nou zit te zwijmelen op de bank, dan ga ik even door jou gemaakte, oh yeah, baby, oh yeah, Wendy, jouw gedicht voorlezen. Ja, beste mensen, jullie moeten allemaal even van mij horen dat het geluid van KR1 mij altijd zeer veel zal bekoren. Mijn hele liefdesleven hoor ik voorbij komen in de muziek en de presentatie. En dat vind ik ontzettend leuk. En soms lig ik ook nog eens in een deuk. Oh Wendy, wat een fijn gedicht. Dankjewel. Als je ook een gedicht wil schrijven, lieve luisteraars, info@kennemeradio1.nl. En 1 is gewoon het cijfer 1, dat begrijp je. Goed zo, genoeg gepraat. We gaan weer gauw wat fijne muziek draaien. Oh yeah, heerlijke, fijne muziek waar je misschien wel herinneringen, mooie, lekkere herinneringen aan hebt. Ja, ik ga je nu horen, die muziek.
1: Let me see you dance, baby.

0: We hebben trouwens wel de laatste tijd veel horror in de bunkergangen. Ik hoorde af en toe rare geluiden. Misschien moeten we maar weer eens een keer zelf met een masker of met fakkels in de rondte gaan lopen.
1: Ja, een beetje de uitdrijvingsrituelen gaan doen en zo. Al die Duitse soldaten die hier nog... al die geesten die zwerven hier nog rond waarschijnlijk.
0: Nou, niet alleen de geest hoor. Ik lag laatst bij me lang uit door zo'n lang bot van een poot van een Duitser of zo, denk ik.
1: Ja.
0: Die kat die zat er nog aan te knabbelen. Stomme bunkerkat, die holt altijd erachteraan.
1: Een raar beest is dat, hè? Ja, we draaien ze voor de poes weg. Deze is voor de bunkerkat. En nee, het is niet de vogeltjesdans.

0: Oké, dus toen liepen we er straks door de duinen samen met Boy Bensdorp en Bart Steeman. Want die jongens die komen nou net de studio binnenlopen met vreselijke vieze schoenen. Hebben jullie in paardenvijgen gestaan of zo?
1: Ik heb erin gestaan, ja.
0: Ja, het is best een ruik ook.
1: Maar ik had jouw schoenen geleend.
0: Je zat weer in die visgeur van Ruud Kastrikum en nu zitten we weer in de paardenvijgen.
2: Ja. Serieus, Boy heeft jouw schoenen even geleend.
0: Nou, het is weer,
1: ziet er weer mooi uit, toch? Glimt weer.
2: Hij heeft zich goud gespoten, Ruud.
1: Ja, goudkleurig. Ja.
2: Het is vreselijk.
0: Ja. Nou, er staan van die busjes bij de Action en heb ik zo'n busje meegenomen.
2: Gouden schoenen en witte sportsokken heeft hij ook aan.
0: Dat is toch lachen, hè? Dat is toch lachen?
1: Nee, ik vind er weinig aan, maar...
0: Ja, gewoon lachen, joh.
1: Nou, ik wel kennen en zien, kan niet meer zitten.
2: Dan sta je maar weer al wat muziek.

0: Eleanor. Is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, dat is mijn buurvrouw.
0: Oh ja, zie je, je hebt het altijd over haar. Nee joh, grapje, grapje. Hij gaat helemaal blozen zeggen. Wat heb jij met Eleanor? Ze zegt elke ochtend, zegt ze hi tegen. Eleanor is dus de buurvrouw van Ruud van Heemskerk. En die vraagt een plaatje aan. Jongens, ik loop op dit moment over het strand naar KR1 te luisteren. Vind je dat niet hilarisch? En ik heb jullie even een e-mail gestuurd naar kr1.nl. Draai even wat voor me en dan zwaai ik wel. Doei, Eleanor. Nou, draai even wat voor haar. Draai je even een rondje?
1: Ja, oké, ik draai al. Ik draai mijn stoel.
0: Zie je hem draaien, Eleanor?
1: Ja, mijn stoel die draait dus.
0: Goed zo. Muziek nu.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Joy krijgt de platenkast niet open.
1: Tier 1.

0: 1 Wereldradio.
1: Als er geen spoor is van geweld. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief. Geen verdachte. En geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de dader?
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: vind ook dat je eigenlijk wel even straks naar buiten kan het duinzand een beetje aan te harken.
1: Ja hoor, ik ga een beetje het duinzand aanharken. Weet je hoe groot die duinen zijn, man?
0: Ja, maar de luisteraars die hier op visite komen, die hebben zoveel bende achtergelaten om de bunker.
1: Ja, dat is waar. Ja, schandalig.
0: En het moet toch af en toe even geharkt worden. Tenzij we de gemeente een briefje sturen. Of ze een paar van die mannetjes, weet je wel, even die ook die pantsoenendiensten.
1: Nou, dat zeg je nou, maar er luisteren dus regelmatig mensen die op de chat en de e-mail. En paarden van die werkten, zeiden ze, hadden hem aanstaan op het gemeentehuis. Van Beverwijk en een keer van Heemskerk. En ja, kunnen een potje breken bij ze. Dus ik kan vragen voor volledige verzorging hier.
0: Een potje breken?
1: Ja. Ja. Er werken ook vrouwen daar. Wat denk je?
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Goed.
1: Nou, goed idee, man. Ga ik doen. Schrijf jij of schrijf ik?
0: We schrijven samen, want ik maak ook spelfouten.
1: Oh ja, ja, dit is... Oh, zo. U zou eens moeten weten, luisteraars. Ik ken hem Radio 1 met een kleine K, bijvoorbeeld. Schandalig.

0: Nu is de vraag, Ruud, wie gooit er hout op de kachel nu?
1: Ik niet.
0: Ik heb het gisteren gedaan.
1: Dan doe ik het vandaag ook niet.
0: Ja, sorry, jongen.

0: Fijn dat je nog steeds luistert. Ik heb een draadloze microfoon in zijn binnenzak gestopt van Ruud. En hij is natuurlijk weer laat. Hij loopt nu de trap op, dus ik zet hem even aan. Kijken waar hij is in de bunker. Hey. Ruud!
1: Ja?
0: Hé, hey, je bent laat, man.
1: Ja, het komt door de boekhouder.
0: Ja. Zie je, dan hoor je hem gewoon op de trap lopen.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

0: Heeft u ook wel eens last van clowns rond uw bunker?
1: Hey, buurmannetje! Bucky!
0: KR1!

Bunkers. Wat heb je eraan? Wel, je kan er radio in maken. En dat laat je over de hele wereld gaan. En maakt jezelf bij alle Nederlandse ambassades tot de nieuwe wereldomroep. KR1 Wereldradio. De hele wereld wordt hier wel blij van.

0: Eigenlijk moeten we nog wat kaartjes laten drukken van onszelf.
1: Ja, met onze foto en jij natuurlijk in je gele zwembroek.
0: Nou, laten we dat maar niet doen.

0: Ja, luisteraars, u vraagt zich af wat wij doen tussen de plaatjes door. Wij zijn dus aan het bedenken wat wij hier aan vrije tijdsbesteding kunnen doen. Indien wij ooit vrije tijd krijgen hier in de bunker in Holland. Ik had nog een plan ontwikkeld, nu u het zo zegt. En dat is dus dat wij in het fietsenhok een dakbord maken wat dan tussen je spaken past. Oh, en ja. Dan de mensen die slecht gooien, die gaan de banden lek van de mensen die... Dat is spannend, dat is spannend.
1: Dan kunnen we Jules de Korte vragen.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ze hebben het op laatst opgepakt.
0: Ja, waarom?
1: Nou, hij stond op de uitkijk bij een bankoverval.
0: Ja.

0: Zeg, we hebben zo'n bunkerwebcam, die zie je op onze website. En nu zag ik gisteren dat ik even te kijken. Jij zit ook wel eens te kijken.
1: Ja, je kijkt altijd aan. Ja.
0: Maar er valt weinig te zien meestal. Maar gisteren zag ik dus in ene zo'n promotieteammeisje was er aan het zonnen. Ja, dat heb jij gemist, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik zal er even over uitweiden. Maar eerst wat muziek.

0: en Ruud achter de knoppen.
1: En u kunt ook straks bellen,
0: maar wel met een zwolle stem.
2: KR1 heeft een belofte.
3: Hoe vind je het programma?
4: Goed.
3: Goed?
4: Ja, hartstikke goed. Aha. Jullie komen goed door bij ons dus.
3: Wij komen goed door in Maastricht.
4: In Maastricht. Ja, daar woon ik, ja.
3: Jij woont in Maastricht.
4: Ja.
3: Dus, praat eens een beetje zwoel.
4: Moet ik nou weer zwoel praten? Nou, ja. Dat heb ik de hele week al gedaan. Dat klinkt nou niet meer.
3: Ja, Rie. Voor één keertje dan.
0: Het is vast een heel romantisch meisje.
3: Dat is vast een heel romantisch meisje.
4: Romantisch. God. Dat weet je toch?
3: Hoe heet jij?
4: Ik heet Marjoke.
3: Marjoke?
0: Marjoke kan lekker koken.
3: Nee, dat is zo afgezaagd. Maar...
4: Ja?
3: Marjoke?
4: Ja, wat is er?
3: Hey. Marjoke?
4: Ja?
3: Hoe is het?
4: Ik hoor je helemaal niet meer, man.
3: Ben je eigenlijk wel romantisch, Marjoke?
4: Ja, ik ben heel romantisch.
3: Oh, zo klink je super romantisch.
4: Ja, romantisch.
3: Je vast een hele diep uitgesneden avondjurk aan, is het niet?
4: Ja, dat weet je toch.
3: Oh, jemig. Wauw, en hebben jullie ook een open haard? Hebben jullie een open haard, Marjoke?
4: Nee, we hebben geen open haard.
3: Of een...
4: We hebben een kachel.
3: Of een hele romantische centrale verwarming.
4: Nee, we hebben een mooie kachel met houtblokken erin. En dus net of het een open haard is, ja.
3: Net of het een open haard is, hè?
4: Ja.
0: Ligt er ook een heel mooi kleed voor?
4: Nee, er ligt geen mooi kleed voor.
0: Ah, jammer.
4: Maar wel een mooie jongen.
3: En ook al bloot soms?
4: Nee, niet bloot. Ja, jullie hebben allemaal... Jullie hebben allemaal blote vrouwen daar liggen?
3: Nee, eentje.
4: Oh, eentje?
3: Ja. Eén blote dame.
0: Die moeten we delen met z'n drieën.
4: Is dat Ruud's meisje?
0: Nee.
3: Nee.
4: Oh.
3: Dat is, dat meisje is van niemand, maar dat zit hier gewoon om mooi te zijn.
4: Als beeld of zo, als beeld.
0: Als mascotte.
4: Als mascotte. Ja. Van jullie zwoele programma.
0: Want, ja.
3: Mag je ook, hè?
4: Oh, wat? Ja.
3: Daar worden we nog veel romantischer van. En waarom luister jij naar een romantisch programma, Marjoke?
4: Ja, weet ik. Hey, kan ik even een plaatje aanvragen?
3: Ja, als je eerst vertelt... Als je eerst vertelt waarom jij naar een romantisch programma luistert.
4: Nou, omdat ik heel romantisch ben, dat weet je toch?
3: Zijn
4: je
3: heel romantisch ben.
0: Zijn die mensen in de huiskamer ook zo romantisch?
4: Hè?
0: Zijn die mensen in de huiskamer ook zo romantisch?
4: Ja, moet je maar horen. Ik zal ze even laten horen gillen, oké?
0: Okay? Maar wel zachtjes dan.
4: Zo. Zie je wel?
3: Hè?
4: Heel romantisch.
3: Heel gezellig. Hebben jullie wel een kaarsje aangestoken eigenlijk?
4: De kamer is helemaal vol met romantische mensen hier al.
3: Hebben jullie wel een kaarsje aangestoken eigenlijk?
4: Jullie hebben alle buizen van Eustachius hier nat gemaakt.
3: Ach.
4: Er branden hier vier kaarsen.
3: Rode oortjes. En dat de buizen van Eustachius vier kaarsen.
4: De buizen van Eustachius zijn helemaal nat hier al.
3: Oh. Oh. Wat je ook.
0: Het is wel een hele zwoele familie hoor.
4: Ja, wij zijn heel zwoel.
3: Zo
4: maar dat had ik je toch al verteld?
0: Oh ja?
4: Ja. Zie je, je moet nou naar je nest gaan. Nee hoor.
3: Dat is heel romantisch zeg, naar je nest gaan.
4: Ja, inderdaad. Heel romantisch, maar dat hoort er ook in. Dat
3: inderdaad
4: hoort er ook
3: een hele romantische, dat hoort er zeker bij, want ach, ik bedoel, in je nest is het lekker warm en zacht.
0: Is dat zo?
4: Ja, heel zacht.
3: Als je daar een radio hebt, dan krijg je helemaal...
4: Met een hele warme elektrische deken erin, ja toch?
3: Wat heb je nou aan elektrische deken?
0: Ik weet niet of het zo is.
4: Lekker warm op 3, hè?
3: De beste warmte, Marjoke, is natuurlijke warmte.
0: Met Bart en Ruud. Achter de knoppen.
3: En u kunt ook straks bellen met een zwoele stem naar twee romantische discjockeys in de bunker voor jou.
0: En wij draaien een plaatje.

0: tijd. Wij gaan lekker door hier in de radio-uitzendbunker van de Wereldradio. Mensen op de hele wereld zijn op dit moment lekker aan het luisteren. Wat vind jij ervan, Boy Bensdorp?
1: Het is wat.
0: Oké.

0: Wij gaan lekker door hier in de radio-uitzendbunker van de Wereldradio. Mensen op de hele wereld zijn op dit moment lekker aan het luisteren. Wat vind jij ervan, boybandster?
1: Het is wat.
0: Oké.

en u maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.

0: Ja, ik zit op dit moment aan een tompoes te eten. Ja, alweer één, zult u zeggen. Het gaat hier maar door. We krijgen ze aangeboden wat er over is van de strandpaviljoens. Maakt niet uit. En Thea, die zit daar weer. Maar je gaat weer de deur uit, Thea. Kom eens even bij die microfoon. Wat ga je doen?
1: Echt man, ga zo'n visie eten op de markt. Zo'n lekkere vette bakpokken, weet je wel.
0: Oké, nou veel plezier. En neem je radio mee. Gewoon oordopjes in en het internet aan.

0: In het hart van Kennemerland. Jouw Kennemerradio 1. Radio 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1: Dit is heel piraat.

Dit is het station waar je nog steeds naar luistert. En fijn dat je nog steeds bent afgestemd. Wij gaan hier gewoon lekker door in de studio. Ik heb 1000 knopjes voor mijn neus. En ik druk nu op dit knopje en dan ga jij iets horen. Kijk maar.

0: Ik heb hier trouwens een plaatje die is van, gemaakt van ouwelpapier.
1: Van ouwelpapier?
0: Ja, dat een tijdje geleden kon je zo'n van de papier kopen en dan kon je opeten.
1: Ja.
0: Ja, dan hebben ze, nou, hier is, nou, deze plaat is van dit papier.
1: En die gaan we nu opzetten?
0: Ja, het is een, hij kraakt en krast wel, hoor.
1: Ja, weet je wat? Ik schud hem gewoon door midden. Zo.
0: Ga je hem opeten?
1: Ja.
0: Hij heeft een plaat.
1: Even 3 minuten stilte, luisteraars, want we hebben geen muziek. Het wordt opgegeten op het moment. Wat een toestand. Gelukkig hebben we hier een DJ met een lekkere mix. Zet even een MP3 op. Ja.

0: Moeten nog jingles komen van alle DJ's die we hebben? Naamjingles van DJ's.
1: Ja, maar het nadeel daarvan is dat we dan een verzoek moeten indienen bij de directie. Dat kost €500 per persoon. En dat ze dan zeggen van, dat doen we niet.
0: Oh, nou goed. Het was in ieder geval een leuke gedachtegang, zullen we maar denken.
1: Ik heb er nog een van vroeger, van de zeezendertijd, Bart Steenman. Maar ik vind het dan stiekem dus ook leuker om de enige te zijn met zo'n naamjingle, snap je?
0: Ja.
1: Maar wie wou je dan een naamjingle geven?
0: Nou, ik dacht...
1: Angelique, Baltus, Bloem de Weren, Erik van Inkel, Dionysus, Marcel Beentjes, Marianne Holleman, Nico Stegeman, Oscar de Brouwer. Allemaal KR1-DJ's die nog geen naamjingle hebben.
0: Ja, Marianne kan wel. Die vind ik wel... Die heeft een leuke stem en...
1: Ja, maar het is zo'n naam. Holleman.
0: Ja, dat hoeft ze toch niet te zeggen?
1: Ja, Marianne Holleman. Oh, je wilt het laten inspreken door Marianne?
0: Ja.
1: Ja, dan krijg je van die hele zwoele, van die sexy jingles. Dat vinden mensen dan weer ordi.
0: Wil je ook een jingle inspreken?
1: Marianne Holleman. Zo praat Marianne.
0: Oh ja.
1: Een beetje zwoel, een beetje...
0: We kunnen de luisteraars ook nog wel een inzending laten insturen. Iets opsturen, een MP, een MP3'tje of zo.
1: Wij doen de uitzending, u doet de inzending.
0: Ja, dat kan.
1: Nou, is goed. En als wat? Als naamjingle?
0: Nou, als er zijn ook luisteraars bij, die hebben ook een apparatuur thuis en dan kunnen ze ook iets zeggen.
1: Oh, ja.
0: Tegenwoordig hebben ze ook een mooie opnameapparatuur op de telefoon. En dan kunnen ze sturen naar Kennemer Radio 1.
1: Ah, oh, dat is slim.
0: En dan kunnen wij, ja, gaan we even luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan,
1: Ja. Je hebt vandaag een heldere, intelligente dag van Heemskerk. Dat is een leuk idee zowaar. Ja. Nou, dat moeten ze dan doen. En moeten ze dan opsturen naar...
0: Kennemer Radio 1, info@kennemerradio1.nl.
2: One. Vrolijke radio.

als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze zevende eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier, niet in Nederland.

0: doen het altijd onderlangs, hè?
1: Wat doe je onderlangs?
0: Nou, we zitten in de bunker hier en...
1: De openbaringen van Ruud.
0: Wij draaien altijd underground muziek, omdat we natuurlijk in de bunker zitten. We zitten onder de grond.
1: Ja, underground.
0: Underground music.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Weet je wat me ook erg leuk lijkt?
1: Nou?
0: Met zo'n Delta-vlieger om even hier op de duintop naar beneden te zeilen. Zo. Dat vond ik, toen ik al klein was, vond ik dat al leuk om te doen. Om dan een rondje boven de bunker hier zo met zo'n Delta-vlieger te gaan.
1: Ja, dat is wel te regelen, denk ik.
0: Ja?
1: Vanaf het hoge duin daar.
0: Maar het kost wel poen, hè?
1: Ja, maar je hebt van die bedrijfjes die dat doen. Maar ja, misschien moeten ze een vergunning hebben of zo. Maar het lijkt me best wel geinig om dat gewoon... Ik ga het eens informeren, joh. Lachen.
0: Ja.
1: Trouwens, uitkijken voor de mast.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan knal je tegen die mast op.
0: Dat zou wel een stunt wezen.
1: Jongen. Ja, met die mast, luisteraars, we gaan de hele wereld over. Korte golf, de middengolf en de FM. Hè. Het is geweldig. Music on KR1.

0: Bart, ja? heb je wel eens een koe gemolken?
1: Ja, nee.
0: Nee?
1: Nee. Jawel, wel. Ja. Heb ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Heel kort.
0: Aan zo'n uier?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Was het een koe? Ja, volgens mij was het een koe.
0: Ja. Anders was het een stier geweest.
1: Oh ja.
0: Wat had je dan gedaan, hè?
1: Ja, maar dat heb ik wel eens, ja. Hoezo?
0: Nou ja, en is dat goed gegaan? Kreeg je er wel wat uit?
1: Ja.
0: Ja, was je niet opgedroogd?
1: Nee, nee, dat ging heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kwam het over je schoen heen zeker?
1: Nee, in een emmer.
0: In een emmer?
1: Ja.
0: Ja. En dat staat zeker hier nou in de koelkast?
1: Nee, dat heb ik 2 weken later in je koffie gegooid.

0: heet.
1: Ja, drinkt te veel koffie.
0: Krijgen we nog wat? Want ik heb een droge strot.
1: Ja, dan moeten we aan Joy vragen, want die staat nou in de keuken een pak koek open te maken.
0: Hey Joy!
2: Wacht, ik loop even. Pak meer draadloze microfoon even. Hallo, ja. Ik loop even naar de toe en zeg eens even wat, Joy. Met een sexy stem.
0: Koffie!
3: KR.
2: Zeg Joy, als de mensen jou willen zien koffie zetten, hier, nu, wat moeten ze dan doen?
3: Kijk maar gauw op de webcam van KR1.

0: Het volgende plaatje wordt weer voor u gedraaid. In de Karin Wereldbunker. Komt u weer luisteren? Komt u weer terug? Straks?
1: Uit het hart van Kennemerland.

0: Oké, nou, als de gitaar nou niet leuk was geweest, dan doen we dit er maar mee, hoor. Hup, hup, hup, hup.
1: Hou die gitaar aan, man. Met de dingen van Bensdorp. Oh, daar komt hij net aan.
2: Zag ik nou weer, wat hoor ik nou weer? Ja, zag het nog net.
1: Ja, sorry.
2: Het raampje van de studiodeur zag ik het.
1: Ja, Ruud van Heemskerk is een beetje roekeloos.
2: Oh.
1: Maar je moet hem ook iets te doen geven. Druk maar op die knop, dan horen de luisteraars de muziek.

0: back again, just to touch you once again.
1: Ben je betoeterd? Wij zijn KR1 Wereldradio.

Ja, je hoort muziek die je al lang niet meer gehoord hebt en muziek die je nog niet gehoord hebt. Oud en nieuw en alle stijlen door elkaar. Voor ieder wat wils, bedankt voor alle fijne, enthousiaste reacties en verzoekplaten. Ga vooral zo door als luisteraar. Dan gaan wij door voor jou.

0: Wat ben je nou weer mee bezig? Jeetje, ja, maak eens even lekker koffie voor me. Ja, ben je koffie aan het maken voor me? Nou, dat is goed.
1: Draai jij nou maar een plaatje.

0: We trouwens een mededeling van de directie gekregen.
1: Ja.
0: Dat we met onze roadshow, dat we nu ook kleinschaliger gaan doen. Dat we bij de mensen thuis of in de tuin gewoon tuinfeesten moeten gaan doen.
1: Ja, maar waarom? Ik vind die grote kermissen en die zalen eigenlijk wel zo leuk af en toe. Maar ze willen nog vaker zeker bij al die mensen thuis.
0: Ja, wat kleinschaliger. Zodat mensen dan ook... zodat we meer bekendheid krijgen.
1: Ja, dat lijkt me wel gezellig eigenlijk. Gewoon maar dan moeten er wel voorwaarden zijn natuurlijk. Er moet wel eten zijn voor ons.
0: Ja, want hier krijgen we niks.
1: Nee, dus taarten, sausjes, snoepjes en gezellige mensen. Maar het is wel een leuk idee, een tuinfeest. Zolang het niet te krap is allemaal. Hè?
0: Nou, krap is op zijn tijd ook wel lekker.

0: Zei je nou, Ruud, hebben we nieuwe stickers?
1: Stickers?
0: Ja, dat zei je net. We hebben nieuwe stickers. En vreemd genoeg, jij hebt die aan het promotieteam gegeven, maar ik zie ze overal in de straat verschijnen. Maar ja, dat is natuurlijk illegaal, maar we weten dus niet wie dat doet. Dus ja, wilt u daarmee stoppen, luisteraars? Ja, ik vind het wel leuk daar niet van. Op de verkeersborden en lantaarnpalen, we zien de stickers overal verschijnen. Zelfs Boy Wensdorp heeft er eentje op de oeros geplakt, Boy.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
2: Het zit niet zo lang, hoor.
0: Even bij de
1: nee, ik vind het gek. Je moet hem ook niet op zijn kont plakken, dan ligt hij gauw op de grond.
3: Ik ben niet zo ver, die konten.
0: Je moet ze op die horens blijven ze langer zitten, heb ik al gemerkt.
1: Ja.
0: Alleen de boswachter was er niet blij mee.
3: Nee. Nou, ik mocht daar toch al niet komen, dus...
1: Maar bij de burgemeester thuis heb ik er wel eentje geplakt op zijn brievenbus.
0: Oh, dat is leuk.
3: Moet je op zijn bril doen?
1: Kijk, op de brievenbus vinden ze het natuurlijk altijd wel grappig, want iedereen kan het lezen. En dan
3: krijgt hij alleen maar post en kennummer.
1: Ja, maar ja, dat is ook goed.
3: Dat is ook het belangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
0: Weer wat muziek.

Jongen, vind ik een goed gedacht, mijn gedacht. Allee, Pascal, doe reizen de rouw

0: Bensdorp, ik probeer al een kwartier mijn kunstgebied in te krijgen.
1: Nou, zo moeilijk kan het dan niet zijn.
0: Hé, Bensdorp, wanneer ga je hem nou zeggen dat je hem hebt verwisseld met het kunstgebied van je opa? Het lukt echt niet, hoor.

0: Op dit moment naast mij zit Ruud van Heemskerk. En die gaat als een gesjeeste DJ praten nu.
1: Oké, en dan gaan we weer even knallen vanmiddag. Hier komt er weer een potten en pannenwerk. Bam!

0: Enkele DJ's hebben weer vis zitten snijden, luisteraars, hier in de uitzendbunker. Wat nu wel het verschil is, is dat hij het heeft bereid met een sausje en het zit nu in de koelkast.
1: Oh, nou.
0: Ja, en Bloem, die heeft zoiets van, wij zitten altijd in de troep, die gaat het nu bakken. En ik ga er zo helpen. Ja, het gaat hier even naar baklucht ruiken in de studio, hier in de Canon Radio 1 bunker in Holland. Maar het gaat wel, het wordt wel lekker.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Canon Radio 1.

0: Maar wat ik nog wel wil zeggen, we moeten iets doen aan het echo-effect hier in de bunker. Want kunnen, ja, kunnen we dat niet beplakken met van die...
1: Eierdoppen.
0: Eierdoppen?
1: Hoesen. Eierkartonnen.
0: Nee, ze hebben daar tegenwoordig van dat schuim toch voor? Van dat schuim met
1: ja, dat is veel te modern.
0: Met die puntjes.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, als er nog dames luisteren met puntjes, breng ze even langs voor onze akoestieke...

0: Nee, zo deden wij het niet bij Mimo.
1: Hassan! We zijn er weer! Ah, doe even een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby!
2: Ha! KR1.

0: Vincent-bunker geplaatst. Hier in de Kennemerse Duinen. Je kunt het allemaal meekijken via Kennemer Radio 1 webcam. Klikt u bij de knop media en dan komt het helemaal goed. Dan kunt u even meekijken wat wij ook zien allemaal op het strand.
1: Alleen niet mij in beeld zitten natuurlijk. Als
0: nee. Hier zit je aan die meisjes en nu zit je weer bij die Tech Dota.
2: Don't touch those! Don't you ever touch my balls without asking.

0: code.
1: Vanaf onze geheime locatie.
0: My name is.
2: Via het wereldwijde netwerk. Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Astley.
1: Hij is 51 jaar geworden van de week.
2: Wie?
1: 51 jaar, Rick Astley.
2: Wie?
3: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Het beste alternatief. Dit is
4: Kennemer Radio 1.
3: Dit is Kennemer Radio 1.

0: ik een warm plaatje. Als je het nou nog niet warm hebt gekregen, dan weet ik het niet meer. Het was een opname van Jane Birkin en Serge Chambour. Ik spreek niet zo Frans hoor. Dat is wel goed. C'est un mon plou. Plus. Plus, dat kan ook regen zijn, toch?
1: Nou, we hadden vroeger zo'n dansschool hier even gekregen. Een dans? Deze, die heet de dansschool André Bakker. Oh. Dat is altijd erg leuk. Oh,
0: in Heemskerk.
1: Oh, ja.
0: Oh, jij komt uit Heemskerk?
1: Ja, ik kom uit Heemskerk.
0: Ja. Ik dacht dat daar... Daar woonden toch alleen tulpenboeren?
1: Ja, ook.
2: Are you ready to invite the most beautiful girl in the house? Slow moves and tender moments on the dance floor.
1: Vrouw was zo lekker beet.
0: Oh ja?
1: Tijdens het dansen. Dat is alles erg gezellig. Slijpen noemden ze dat altijd.
0: Ja, dat vind jij wel prachtig dat is.
1: Ik ging er alleen daarom voor naartoe.
2: Thank you for making this number one. The best atmosphere, the best dancing, the best girls, and the best DJs in the business.
0: Nou, helemaal leuk. We gaan even verder met de volgende plaat. Nu we toch met Franse muziek bezig zijn, dan gaan we gewoon nog even verder. Dat waren die jongetjes uit de jaren 80, toch, Ruud?
1: Ja. Thomas Saba.
0: Wat betekent dat?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Hoe gaat het met jou?

0: in Dedemsvaart. Oké, Ruud, wat is dit voor plaat?
1: Hier gaan we voor onze luisteraars in Volendam op de dijk, Café de Vrijheid. Voor de familie Spaan en familieleden. Dit is Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt.

0: mooi Volendam. De volgende is...
1: Ja, Jan Smit. En ja, een bekende liedje van hem, hè.
0: En die heet?
1: Als de dag verdwijnt, of de nacht verdwijnt, hè.
2: Hier is de enige echte.
1: Heel Volendam en bijzonder de dijk en Café de Vrijheid. Familie Spaan, Volendam, hier is Jan Smit.

0: Vicky Leandros. Apparatois. We zijn wel op de Franse toren. Dat komt allemaal door jou. Ja, maar maak me helemaal gek met je vrouw hier. Met je geluid.
1: Ik vond Frankrijk een heel mooi land altijd. Ja.
0: Zo zal het toch geweest zijn?
1: Ja, vooral als ik langs die terrassen liep in Grenoble en zo.
2: Geloof dat ik overgeven moet?

Onze Antwerpen, onze Antwerpen, staat gericht op jouw radio.

0: vind jij tot op heden van de radiostations op FM?
1: De knuppel.

0: Radio. Radio.
1: De lekkerste muziek hoor je hier.

0: hem een Radio 1.
1: Kieteldam! Kieteldam! Kieteldam! Kieteldam!
2: Ah, een mooi plaatje, Rut. Heb jij zo welke is?
3: Ja, hier komt Julio Iglesias met zijn hele grote hit uit de jaren 70. Ik zou zeggen, zet hem wat harder. Want dit is geschiedenis bij Kinderen Radio 1.

0: je komt weer een einde.
1: Zo is dat.
0: Wat jammer nou, Ruud. Dat was net zo gezellig.
1: Ja, dat was inderdaad heel gezellig. Het was ons ook een zeer groot genoeg om het weer te mogen doen voor u.
0: Ja.
1: En voor alle jongeren uiteraard in heel Nederland. En daar ver en ver daarbuiten.
0: Maar goed, je zat wel de hele tijd met die vrouwen hier in de studio te rommelen.
1: Ja, maar dat hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het is mooi weer, mensen buiten. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Maak er een mooie dag nog van voor die nog sterker mag. Voor straks eet smakelijk. Het was namens Ruud van Heemskerk, ondergetekende Ruud van Castricum.
0: Ja, wat ga je straks? Wat ga je
1: om het weer voor u te mogen doen?
0: Oh, ja.
1: Tot horens.
0: En wat ga je
1: tot ziens.
0: Ga je straks nog een pannenkoek eten of zo?
1: Nou, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ja. Ik wens u een prettige avond, ook namens onze collega Ruud van Heemskerk. Gauw weer tot horens. Namens ons een fijne dag verder.
0: Alweer. Ja, nog steeds. Oké, vrienden, allemaal van Kennen We Radio 1. Blijf schrijven, blijf bellen naar Kennen We Radio 1. Je kunt schrijven naar info@kennenweradio1.nl. You can write to info@kennenweradio1.nl. We gaan eruit met André Hazes. En een van de vele bekende melodieën van de Zendschepen komt er nog even achteraan. Bedankt in ieder geval voor alle reacties, de verzoekplaten die u gestuurd heeft. En voordat zijn we er weer terug met een andere live uitzending. Hierna gaan we weer verder met onze vrolijke mix voor elk wat wils.
1: Nou Ruud, wij hebben het weer samen een gezellig uurtje verzorgd. We hebben het fantastisch weer naar ons zin gehad. Wij wensen u een prettige avond.
0: We gaan straks even vogelhuisjes ophangen, goed?
1: Ja, ja, dat moet ook nog gebeuren. Het zonnetje schijnt nog, dames en heren, jongeren van heel Nederland. Ga even lekker naar het duin. Misschien kan u ons zien staan op de bunker.
0: En anders kijk je gewoon via de webcam mee naar vanuit de bunker over het strand.
1: Voor nu of voor later. Smakelijk eten. Tot horens. Bye bye.
0: Ga je eten, Ruud? Ja? Wij hebben spaghetti vanavond. Jakkie.
1: Onze mede-collega Bart, blijf luisteren, want ook daar zijn we goed ontvangen.
0: Ja, op de middengolf zijn we er ook, inderdaad. Mensen met de autoradio en zo. Ze kunnen ook ons ook ontvangen. Gaat helemaal goed komen.
1: En onze mensen in Volendam, blijf luisteren. Hou hem aan daar op de terrassen, op de dijk. Want we gaan gewoon verder met muziek. Ook Kennen We Radio 1 gaat hiermee door.
0: Oké, we stoppen ermee, vrienden. Graag tot de volgende keer. Tot later. De groetjes en een dubbele oei.
1: Dag.

0: tot de volgende keer. Tot later. De groetjes en een dubbele oei.
1: Dat is het.

0: Dit waren alle liedjes.
1: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kapitein Bassie en Plinky Plinky Plom.
0: Ja, maar die komen de volgende cd. Want deze is niveau en daarom zingen we nu...

0: Wisselende mix zeg afgelopen half uur. We krijgen veel reacties. Mensen hebben het aanstaan op het werk en op hun mobiele telefoon. En zelfs een paar op school in de aula. Is dat reden genoeg om door te gaan?
1: Ja, dat lijkt me wel. Want we zitten er tenslotte voor hun om de tijd te vullen.
0: Ja, nou dan vullen we even de tijd. Oh, dat is een, ja, zoek jij wat uit.
1: Oké, deze vind ik wel leuk. Hier komt die.